0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: Dunkerque's Tool Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerk's Tool Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: Centre heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bike Centre. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bike Centre heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Centre in Lier en Heist op den Berg.
1: 24 hours a day, Christina, every day.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: Bistro Calligato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calligato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calligato.
1: Christina. Every day.
2: Ik

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina, more music.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De handelsoorlog tussen de VS en Canada escaleert. President Trump verbiedt binnenkort de invoer van verschillende Canadese producten zoals maple syrup, wijn, bier en sterke dranken. En ook komt er een invoertax van 50% op onder meer matrassen en golfkarretjes. Het is een nieuwe vergeldingsactie nadat Canada ook een reeks nieuwe importtaxen lanceerde op Amerikaanse producten. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
4: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
3: En op de US Open tennis staat Elise Mertens in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Lets-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien, maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog, opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft ook zo'n 20 graden.

0: en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Every second, every heartbeat.
2: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Every second.
2: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING-Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer nettoloon krijgen. Dat blijkt uit de stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag. En we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald. Maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote, een simpele maatregel. Beter dan hier en daar wat snoei wat het vorig jaar wel geworden is, hè.
1: Maar ook nu belooft het dus een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal oversteken werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Doelman Thibaut Courtois past voor de Nations League met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd aan HLN nadat hij een gesprek had met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Courtois stopt wel niet bij de Rode Duivels. Zo wil hij er voor de EK-kwalificatiewedstrijden wel weer bij zijn. De Nations League begint op 25 september. Dan spelen de Duivels in en tegen Italië. Een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Het verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort Hans van Aken van Club.
3: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden ofzo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
1: Op 13 oktober speelt Club zijn tweede wedstrijd. Het neemt het dan op tegen het Italiaanse Inter Milaan. En in het tennis stoot Elise Mertens door op de US Open. Ze staat in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.

hele bende om je wakker te maken hier bij Christina. Goedemorgen. Bazaar, Sef en Faisal waren dat samen. Het is ondertussen al... welke dag zijn we vandaag? Ik moet al even nadenken. Ja, woensdag. Oeh, ik dacht al dat een dag verder was. Oh, man, oud worden. Ik ben Wim Corneli. Tot een uur of negen.

niet. Sienna Spyro was al hier bij Christina. Great Expectation. Jawel, Erik van Looy blijft nieuwe mensen aankondigen voor de slimste mens ter wereld. Straks een fijne nieuwe naam.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina,

Misschien voel jij je ook niet echt ready om er weer in te vliegen vandaag. Ook al is het een werkdag als een ander. Voilà, kom aan. Recht. Zoek maar iets dat je een beetje energie krijgt. Drink wat koffies na elkaar of zo. Misschien helpt dat wel. Hier is Daryl Hall en John Oates bij Christina.

ik vind het wel een vrolijke zo. In de ochtend maakt het me altijd extra goedgezind. Mike Posner en Cooler Than Me hier bij Christina. Het is woensdag ondertussen. Het is de eerste woensdag dat de schoolgaande jeugd naar huis komt, dacht ik te zeggen. Maar dat is niet waar, dat was vorige week ook al. Hè? Toen was het tweede schooldag, ja. Oh, ik moet het allemaal wel kunnen volgen. Hier is Erik Iglesias nu.

Geraldine, man, I need hier bij Christina. Wat heb jij allemaal nodig, zo nu het najaar begonnen is, nu we de zomer netjes opgeborgen hebben? Waar kijk jij nu naar uit? Laat ons dat even weten. info@christina.be. Zo eenvoudig is dat als je iets wil sturen naar deze studio. En dit is The Verve, Bitter Sweet Symphony. Zet hem lekker luid vanaf nu.

0: zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
1: letsgo.be. Cristina.

Robert Palmer. Looking for clues. Vandaag is de dag dat er heel wat royals samenkomen daar in Zweden. Ah nee, in Noorwegen, zo is het. Voor de uitvaart van koning Harald.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Walen. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Filip De Walen.
3: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn verlenging, maar die verhuurder wordt ouder, wil dat eventueel zit een successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren in functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
2: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote, een simpele maatregel. Beter dan hier en daar was nu wat het vorig jaar wel geworden is, hè?
2: Maar ook nu belooft het een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. Geen Thibaut Courtois in doel tijdens de Nations League-campagne van onze Rode Duivels. Dat heeft hij zelf gezegd na een gesprek met bondscoach Mark van Bommel. Courtois heeft het te druk met Real Madrid en vreest voor blessures. Hij wil wel in actie komen voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Al is een basisplaats voorlopig nog niet gegarandeerd. De Nations League begint trouwens op 25 september. En een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort verdediger Joaquin Seys van Club.
5: Ik denk dat we sowieso iets te veel individuele fouten maken. Op zich staan we goed en laten ze niet heel veel kansen creëren. Maar ja, we geven gewoon te makkelijk die doelpunten weg. En op dit niveau wordt afgestraft. Het is jammer dat we nu uiteindelijk die kans niet meer krijgen om die 3-3 te maken. Maar ik had wel het gevoel dat het kon. Ik denk niet dat we hier verdienen om te verliezen.
2: Op 13 oktober neemt Club Brugge het op tegen het Italiaanse Inter Milaan. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.

Gritty, Polity en Absolute. Er is een Belgische The Crown in de maak. Blijkbaar de VRT werkt mee aan een dramaserie over koning Boudewijn. Man, zo zou hij direct nog eens zo populair worden, man, als er nog een serie komt erover. Goed, hier is Bruno Mars nu bij Christina. I just might.

0: ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

Jelly Roll and I'm good. Prins George is naar het Eton College gebracht voor zijn eerste schooldag. 13 is hij ondertussen en hij is gebracht door William en Kate in hoogst eigen persoon. Oh, yeah.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Hoe zou het daar lukken in Brussel met het bedenken van al die besparingen om die staatskas terug in orde te krijgen? Hier is Ray.

No, no, no, Milo was dat hier bij Christina. Philip Goebbels die heeft een prijs gekregen voor het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid. Zelf zegt hij in een interview dat hij het een uitzonderlijke erkenning vindt. Hier is Johnny Hitchess.

0: Cristina.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

meteoor over zijn nooduitgang. Ik heb ondertussen ontdekt dat er al heel wat meer artiesten muziek gemaakt hebben over de nooduitgang, blijkbaar. Dus hij is ook niet zo origineel daarmee, dacht ik dan. Goed, hier is Saul Asselin met Runaway Train.

Rolling Stones en Miss You. Ik neem afscheid met deze heerlijke Sorry Papi van Topic en Becky G, waarin een heerlijke beat komt, hè, als dat beginstukje achter de rug is. Graag tot morgen.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Er dreigen 33 postkantoren te verdwijnen. 21 daarvan in Vlaanderen. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats. Het plan wordt vrijdag besproken door het kernkabinet. Het kadert in een besparing bij Bpost van 50 miljoen euro per jaar. Vooral de rustige kantoren dreigen opgedoekt te worden. Dus die met de minste klanten en waar vooral pakjes worden verwerkt. Een zware brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 5:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust, maar de brandweer is nog altijd op zoek naar mogelijke slachtoffers in het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Walen. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Philippe De Walen.
3: We stellen vast dat die verhuurder op zich wel zeer tevreden geweest is over zijn belegging, maar die verhuurder wordt ouder, wil dat eventueel zit een successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren in functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
2: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. Op de luchthaven van Zaventem is meer dan 500 kilo cannabis in beslag genomen. Die werden vanuit Canada naar ons land gevlogen. Het gebeurde eind augustus, maar de politie maakt het nu pas bekend. In totaal werden 8 mensen opgepakt, 4 van hen zijn aangehouden. De politie nam verder ook 4 wagens en enkele gsm's in beslag. Het onderzoek gaat verder. Wie sport voor het slapen kan beter tegen weinig slaap, dat blijkt uit nieuw Canadees onderzoek. Wie voor een nacht van 4,5 uur slaap eerst 1,5 uur had gefietst, presteerde de volgende ochtend even goed op een geheugentest als mensen die niet hadden gesport, maar wel meer dan 8 uur sliepen. Het onderzoek toont dat sporten zorgt dat je langer diep slaapt en dat zorgt dan weer dat je geheugen beter werkt. Eerst nog droog met brede opklaringen, in de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog, opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
0: Enjoy your summer.
1: Christina

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

De koning is gekomen, heeft mijn meisje meegenomen. De koning. Wind. De koning heeft gelogen.

is. De koning danst een wals, de koning drinkt. De koning is hoe vreed.

0: levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning. Op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Vrijdag 11 september Cota Los aan Volonté met smaakvolle bijgerechten voor €42 per persoon.
4: Christina,

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Een dodelijke brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 5:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Mobiliteitsexperten hebben kritiek op de invoering van het wegenvignet volgend jaar. Dat staat in een officieel advies aan de regeringen in ons land. Concreet moet je dan tot €125 extra betalen om over onze snelwegen en gewestwegen te rijden. HLN-mobiliteitsexpert Brecht van Halenwijn kon het advies inkijken.
4: Een belangrijke zaak is dat wegenvignet niet zal doen om de filedruk te verminderen. Tweede zaak is dat het wegenvignet eigenlijk ook niet zal werken in de richting van een groenere mobiliteit en dat het soms oneerlijk is voor bijvoorbeeld mensen die hun auto heel weinig gebruiken.
3: In totaal moet het wegenvignet zo'n €500 miljard per jaar opbrengen. Op de US Open tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Eerst nog droog met brede opklaringen, in de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien, maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog, opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
2: Zomerradio, Christina.

0: dance, we can dance.
1: En zo'n song die maakt het voor mij een pak makkelijker om te beginnen. Ja. Miles Smith, die groeten jullie allemaal met Nice to Meet You. Ik ga het niet zingen, maar ik moet gewoon herhalen. Tof dat u bij ons bent, dat u voor Christina heeft gekozen. Dit is Let the Music Play. Ik ben Jean-Paul en hier is Janet Jackson.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Love, dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

En misschien ook nog even herhalen dat lokaal bestuur Heistelenberg een stukje grond ter beschikking heeft gesteld voor de komende 9 jaar voor het plaatsen van een geldautomaat in Booschot. En dat aan de Kleine Steenweg naast nummer 126. Een goed bereikbare plaats, goed verlicht en strategisch best gelegen.

heette Ladies Night. En daarvoor nog een hele oude van Jackie Wilson met Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Blikken wij vooruit richting 11. Dan zien we onder meer Frank Boeien nog staan. Olivia Dean, Stella Lifty. En dit komt van Somber met Undressed.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een bloedinzameling op woensdag 9 september in de parochiezaal van Pijpelheide en op donderdag 10 september in zaal De Magneet in Grootlo. Telkens van 18 uur tot 20 uur 30. U kan best op voorhand een afspraak maken via het gratis nummer 0800 777 00 of via de website rodekruis.be.
2: Christina, every hour, every day. On a

was nog even een muzikale ontdekkingsreis naar Boston met Stella Lefty. En zometeen beloof ik jou een heerlijk nummer van de Frank Boeijen groep 1 miljoen sterren. En nog even memoriseren hoe lang het geleden was dat hij zo'n succesvol concert gaf op de ijsbaan ter gelegenheid van Christina on Stage. Maar het is lang geleden hoor, maar hij komt er zometeen aan. Eerst reggae music van UB14. Hier is Don't Break My Heart.

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schalihoevestraat 2, Heist op den Berg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
3: Go.be.
4: Christina.

Ja, ze zingt het wel en ze denkt het wel, maar is het in werkelijkheid ook zo? Misschien zal u het mij wel eens ooit kunnen vertellen. Olivia Dean was dit met So Easy to Fall in Love en ik moet gaan afscheid nemen. En voor mij is dat makkelijk, maar ik vind het toch niet zo plezant hoor. Nee, nee, nee. Maar in elk geval, zometeen komt er onze keuken Piet aan. En dat is Wim van Akker tussen 11 en 13 met een nieuwe lunchbreak. Ik groet je en misschien nog even deze star uit de jaren 90 aan u voorstellen. Hier is Cher met Believe.

0: Christina Nieuws.
1: Straks wordt in Oslo de Noorse koning Harald begraven. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn erbij. Net als Oekraïns president Zelensky. Royalty Watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
2: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken, maar dan nog word je grondig gecontroleerd door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
1: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. Voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur, want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Geleidelijk meer wolken met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog, opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
0: Christina, all summer long.

Op 19 juni toen werd de film Toy Story 5 op de wereld losgelaten. En meteen ook deze single van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Trouwens, op 22 september komt de Blu-ray release van de film. En een dagje later kan je hem bekijken op Disney+. By the way, een bijzonder fijne goeiemorgen. Tot zo'n uur of één is dit weer de Lunch Break.

Uit Schotland komen Texas, dat was Say What You Want. En ze hebben daar een probleem in Schotland. Ze hebben namelijk te veel whisky en er zijn te weinig drinkers. In Schotse pakhuizen rijpen zo'n 22 miljoen vaten, terwijl distilleerderijen hun ketels uitzetten en investeerders zich afvragen of alcohol de nieuwe tabak is. Schotland zit dus op een berg whisky. In loodsen zitten naar schijnt zo'n 12 miljard flessen van 70 centiliter. Dat is een voorraad voor jaren. En dat precies op het moment dat de wereld minder sterke drank aan het kopen is. Terug naar de 80's nu met die van Swing Out Sister, 1986 om precies te zijn. Hun doorbraaksingle, zeg maar. Dit is Breakout.

Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Calegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Calegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.calegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Calegato! Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be. Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Vooral in het midden van de jaren 70 zaten we met dit nummer van Hot Chocolate en You Sexy Thing. En in het kader van Wereld Alzheimer Dag, dat is op 21 september, zetten ze in Sint-Katelijne-Waver twee activiteiten in de kijker. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Er bestaan wel 50 vormen van dementie. Op vrijdag 18 september is er een infoavond, verbinden met mensen met dementie. En op donderdag 8 oktober is er een praatcafé over dementie. Meer informatie kan je bekomen op skb.be/WereldAlzheimerdag. Dit is muziek van Human League.

Don't You Want Me van Human League. Een nummer dat eigenlijk bijna nooit het levenslicht had gezien. Want zanger Philip Oakey vond het nummer veel te commercieel en beneden de waardigheid van de band. Hij was zo ontevreden over de mix dat hij het nummer als allerlaatste track op het legendarische album Dare zette. Maar de platenmaatschappij drukte de single door tegen Oakey's wil in, waarna het hun allergrootste succes werd.

al zo'n drietal jaar geleden. Key and the Crow en I'll Be Waiting in the Lunch Break op de woensdagochtend. En na een grote overwinning bij de Emmy Awards grepen de makers van South Park hun triomfmoment aan om Donald Trump belachelijk te maken. De serie won de prijs voor Outstanding Animated Program voor de aflevering Sermon on the Mount. Een provocerende aflevering waarin de president werd afgebeeld in een romantische verwikkeling met de duivel. Trump werd in de aflevering nog verder belachelijk gemaakt door hem af te beelden als een hergebruikte versie van de overleden Iraakse leider Saddam Hussein, door te laten zien hoe hij zich grillig gedroeg in het Witte Huis.

Sinds augustus is hij verloofd met Christy Lee en die steekt het zeker niet onder stoelen of banken, want ze staat op de socials overal te pronken met haar diamantenring. Post Malone hoorde je nog eens met Circles.

0: Christina, regionaal.
1: Wandel jij graag mee met een gids door Heist Centrum? Schrijf je dan snel in voor 10 september en doe mee met de Open Monumentendag op zondag 13 september. En maak kennis met verborgen parels van het lokale erfgoed. Je bent ook welkom bij de Kaastrooimolen in Heist, de Kerk van Hallaar, het kasteeldomein Hof Terlaken in Boschot en de dorpslinde van Ietegem. Meer info op de website van Heist op den Berg.
2: Christina.

Just T en Sam Harper bij Christina met Just A Little. Welkom in de lunchbreak trouwens, als u pas inschakelt. Minder goed nieuws dat we ook binnenkregen, want 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen halen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. In het beroepsonderwijs loopt dat zelfs op tot 3/4 van de leerlingen. Dat blijkt uit nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. Vlaanderen scoort voor lezen, wiskunde en wetenschappen nog altijd boven het Europese gemiddelde. Maar telt steeds minder uitblinkers en steeds meer leerlingen zijn er die zwak presteren.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina.

Lekker bombastisch, wij houden daar wel van. Imagine Dragons, die zorgden daarvoor met hun Natural. En daarvoor was er Cat's Eye nog met hun meest recente single, die heette Animal. Stemt u pas af. Een hele fijne goedemiddag, dat mag ik onderhand al wel zeggen zeker. Tot 1 uur is dit nog de lunchbreak in je radio. Met nu de gebroedjes Gibb, oftewel de Bee Gees. Een hit uit 1987, dit is You Win Again.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Noorwegen wordt over een uur koning Harald begraven. Rond deze tijd begint er eerst een rouwstoet van het koninklijk paleis naar de kathedraal van Oslo. Onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
3: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken, maar dan nog word je grondig gecontroleerd door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
2: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna 86 euro. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
4: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
2: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar 78 euro per megawattuur. De politie heeft al zowat een jaar achterstand opgelopen bij de terugbetaling van medische kosten, dat meldt het Nieuwsblad. In sommige gevallen gaat het om dossiers van tienduizenden euro's die in verhuisdozen bleven zitten. Alain Peters van de Christelijke Vakbond legt uit.
5: De achterstand werd eigenlijk veroorzaakt door een combinatie van de verhuis van de vroegere gebouwen in de groentuinen naar de nieuwe gebouwen. En natuurlijk mogen we ook niet vergeten dat er toch wel een chronisch personeelstekort is op heel veel diensten bij de federale politie. Waardoor vele collega's zelf middelen gaan moeten voorschieten met de nodige budgettaire impact en zelfs psychosociale impact.
2: Het is niet duidelijk om hoeveel dossiers het gaat. De federale politie nam intussen al extra mensen aan om de dossiers sneller af te handelen. En voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur, want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij officieel afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar ook soms opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
1: Christina, all summer long.

In februari 1984, toen kwam de legendarische film Footloose in de Amerikaanse bioscopen. Film die gaat over een stadje waar dansen verboden is. En Kevin Bacon werd er een wereldster door die film. De muziek, die was ook beste pruimen. Die was van Kenny Loggins. Je hoorde nog eens het titelnummer.

On Myself van Bruno Mars, man die afgelopen zomer nog heeft opgetreden op een exclusieve afterparty, tezamen met Anderson .Paak in Amsterdam was dat. En er was heel wat ophef en ook boze reacties voor fans die €300 hadden betaald voor een kort optreden van slechts 5 liedjes. Ja, ja. Dit is Ed Sheeran, tezamen met

Hij is al meerdere malen in de prijzen gevallen, deze Alex Warren, Emerald Eyes. En over prijzen gesproken, de Argentijnse superster Lionel Messi gaat voor zijn 9e Ballon d'Or, de Gouden Bal dus. De meest prestigieuze individuele prijs voor voetballers is dat. Die wordt uitgereikt op 26 oktober. Het gaat deze keer in Londen gebeuren. Dit is Rihanna, Only Girl in the World.

Rihanna met Only Girl in the World. En het nieuwe televisieseizoen is gestart. En daar horen natuurlijk ook kijkcijfers bij. En wat valt ons op in die kijkcijfers is dat Arnoud Houben en zijn kompanen het weer doen. Ze staan op een mooie tweede plaats met hun programma Dwars door de Pyreneeën. Mooi programma trouwens ook. Dit is Enrique Iglesias en The Rhythm Divine.

The Thing I Love van Max en Andy Grammer. En country, dat is tegenwoordig bijzonder hot, ook in ons land. En daarom zijn er de Belgium Country Days. En die vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 13 september in Putten, in Kleinboom. De feesthallen van Putten zijn dat. Twee grote zalen vol met optredens van Belgische country-artiesten en heel wat workshops.

Running van Berre in de lunchbreak. En nu maandag 14 september, dan opent het nieuwe antennepunt van de lokale dienstencentra Herentals in het dorpshuis van Noorderwijk officieel de deuren. Van 10 tot 12 kan je het aanbod gaan ontdekken. Je kan er kennis maken met enkele medewerkers en genieten van een hapje en een drankje. Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 september wordt de opening gevierd met een week vol gratis activiteiten. Van een feestelijke kennismakingsmoment en krachttraining tot workshops, een sessie over stress en de lezing Kinderen van Zeppels. Je vindt het antennepunt in het dorpshuis Noorderwijk langs de ring nummer 26. Dit is Elton John. Yes.

Een stelletje Northern Diet hebben klaargespeeld. Ze hebben een hit te pakken. De Baza waren dat met Magnetic. We hebben trouwens nog een bijzonder leuke namiddag in de aanbieding. Straks vanaf 2 uur zit Gert hier natuurlijk weer. 4 uur, dat is Bart Smolders tijd. En vanaf 5 uur is het de beurt aan David Goris, want het is woensdag. Dit is Junior Jack. Nee!

Jonge man afkomstig uit Landen in Vlaams-Brabant. Deze Delvis, dat was Come My Way. Morgen dan hebben we opnieuw rendezvous vanaf 11 uur voor een nieuwe lunchbreak. Tot dan.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven, in de kathedraal van Oslo. Zo net werd zijn kist in een rouwstoet door de stad gereden. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïens president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
3: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
2: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volledige volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd. Omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
4: Ik denk dat wel. Een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
2: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. Er zijn nu officieel al 318 mensen ziek geworden door besmette salmonella-eieren te eten, dat zegt Cienzano. Op basis van de bevestigde stalen, dus zijn er wellicht nog veel meer. Begin augustus werd een besmetting vastgesteld bij een eierproducent in Geel. Scharreleieren in onder meer Colruyt, Aldi, Carrefour en De Leize werden teruggeroepen. Salmonella kan leiden tot buikgriepklachten als je die eieren rauw eet. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna 86 euro. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
5: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
2: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar 78 euro per megawattuur. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
1: Zomerradio, Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Vrijdag 11 september Côte Los à Volonté met smaakvolle bijgerechten voor €42 per persoon.
3: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
4: go.be.
5: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een bloedinzameling op woensdag 9 september in de parochiezaal van Pijpelheide en op donderdag 10 september in zaal De Magneet in Grootlo. Telkens van 18 uur tot 20 uur 30. U kan best op voorhand een afspraak maken via het gratis nummer 0800 777 00 of via de website rodekruis.be.
2: Christina.

0: Voel je goed, voel je mooi. Disangel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. Disangel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. Disangel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schalihoevestraat 2, Heist op den Berg.
1: Disangel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Iedereen heeft zijn eigen levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
3: Een mooi resultaat en service op maat.
2: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
3: GVL.
2: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
4: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven. Zijn kist werd in een rouwstoet naar de kathedraal van Oslo gebracht. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig op de uitvaart, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
4: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
3: Na de begrafenis zal koning Haken ook het volk begroeten van op het balkon van het koninklijk paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd, omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
5: Ik denk dat we wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
3: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. De eerste 25.000 postbodes beginnen sinds vandaag bijna 2 uur later aan hun ronde dan ze altijd al deden. Om 9:15 in plaats van 7:00. Op vraag van de pakjesbedrijven en de WIP-winkels die zo extra tijd krijgen om pakjes voor te bereiden. Ondanks het vele protest en de stakingen van de postbodes is het er dus toch gekomen. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
2: All summer long. Christina.

Janis Blue, Liam Payne en Lennon Stella met Polaroid. En zo zijn we weer vertrokken voor een nieuwe aflevering van At Work Hits, woensdag namiddag. Welkom erbij, ik ben Gert en ik vergezel jullie tot aan 4 uur. Clemens, die kennen we natuurlijk vooral als de legendarische saxofonist van Bruce Springsteen's E Street Band. In 1985 maakte dus ook deze plaat samen met Jackson Browne. En die gaan we nu nog eens draaien voor jullie. You're a friend of mine. Hele goeie namiddag, radiovrienden van Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Love, dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zetmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Christina.

Henri Péver en Dr. Chai met Sola. Soms gaat een werkdag snel. Soms duurt 1 uur alsof het 3 dagen zijn. Vooral dat laatste uur voor je naar huis mag, heeft daar een bijzonder talent voor. En jij denkt misschien ondertussen, tell me it's over. Maar nee, nog een paar uurtjes volhouden. Dit is Star Sailor met Tell Me It's Not Over. En daarna hebben we een classic hit uit 1979 van Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

0: Alex Warren met Fever Dream. Ja, droom maar gerust over een wit strand en een palmboom. En dan de muziek erbij van Mohambi en Nicole Scherzinger. Een vakantiegevoel, dit is de Coconut Tree.
1: I'll always remember

0: Aloha Nui Loa.
1: Christina, regionaal.
2: Wandel jij graag mee met een gids door Heist Centrum? Schrijf je dan snel in voor 10 september en doe mee met de Open Monumentendag op zondag 13 september. En maak kennis met verborgen parels van het lokale erfgoed. Je bent ook welkom bij de Kaastrooimolen in Heist, de Kerk van Hallaar, het kasteeldomein Hof ter Laken in Boschot en de dorpslinde van Ietegem. Meer info op de website van Heist op den Berg.
1: Christina.

John Anderson, hij is natuurlijk bekend als karakteristieke stem van de band Yes, een stem die je eigenlijk na 2 seconden al herkent. En nu een van de namen die we de laatste tijd steeds vaker horen, Olivia Dean met Man I Need. Goedemiddag.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

Somber, My Body Isn't Ready. Een titel die je op woensdagmiddag natuurlijk op meerdere manieren kan interpreteren. Vooral na een paar uur achter de computer. Dit nummer werd geschreven als een soort steun in moeilijke momenten. En dat voel je ook in de tekst en de manier waarop Michael Stipe het zingt. R.E.M. met het prachtige Everybody Hurts. Tot aan het nieuws en weer van 3 uur.

0: Christina Nieuws.
1: De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninoven. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken, zegt Francis Adijns van de douane.
2: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is, het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzetmarkten. De afzetmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
1: Volgens financiën worden er al maar meer illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cashgeld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En er is een ontploffing geweest bij een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland. Het gebouw stortte daarop in, waardoor meerdere mensen bedolven raakten onder het puin. Er vielen dan ook meerdere gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft. De rest van de dag is het wisselvallig met buien, maar ook opklaringen bij 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden.
0: Christina, een hele zomer lang.

We zijn weer terug met At Work Hits op deze woensdagnamiddag. Nog een uurtje te gaan. En we begonnen eraan met een classic hit uit 1980 van Odyssey. Use It Up and Wear It Out. Straks The Pretenders, The Beach Boys, Pauline en New Order. Maar eerst de nummer van Taylor Swift. Deze versie komt uit 2023. Maar het nummer zelf verscheen oorspronkelijk op het album Lover in 2019. Cruel Summer.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg. Wijnbistro Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato.
1: Christina,

Eerlijk gezegd, ik kijk al uit naar de nieuwe single van Bassera. Voorlopig moeten we nog even houden bij All Because of You. Filmmuziek uit de film Prêt-à-porter, die in 1994 uitkwam. Dit is Inika Mose met Here Comes the Hot Step.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willie William met My Oh My. En mocht je ondertussen naar de klok kijken, doe gerust, maar kijk niet te vaak, want dan lijkt de werkdag alleen maar langer te duren. Het is ondertussen even over 4:30 met Level 42 en Hot Water.

We gaan stilletjes aan naar het einde van de werkdag, dus hopelijk hebben ze geen al te grote verwachtingen meer van jou. Sienna Spyro met Great Expectation. En ondertussen kunnen we beginnen fantaseren over de zetel thuis, een drankje, lekker eten en vooral geen mailbox meer. Fantaseer er maar gerust op los, op muziek van Mariah Carey. Fantasy.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

Sommige platen klinken alsof ze gisteren uitkwamen, maar deze is ondertussen toch ook alweer 11 jaar oud. Stefan Kygo en Matty Noyes. De jarigen van vandaag nog even overlopen en dat zijn Peter Kent, bekend van de hit It's a Real Good Feeling, wordt 78. David A. Stewart van The Eurythmics, 74. Brits acteur Hugh Grant, 66. En Michael Bublé, die wordt er vandaag 51. Zo, dat was het voor mij. Bart Smulders neemt het hier van me over. Nog heel veel plezier met hem en ik laat jullie met deze van Madcon. Begging. Tot morgen.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninove. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken. Dat zegt Francis Adijns van de douane.
3: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is, het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzetmarkten. Afzetmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
2: Volgens Financiën worden er al maar meer van die illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cash, geld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En in Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoord. Daarbij is 1 dode gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. Het gebeurde wel aan een overweg zonder slagbomen. Maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Wisselend bewolkt en vooral in het noorden nog kans op regen bij 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen wordt vrij zonnig bij 20 graden.
1: Christina, all summer long.

Even over vier, ik heb meteen een vraag voor jullie. Welke opteren jullie? Deze van Baby Rexha of de originele van Faithless? Ik hoor het graag. Goedemiddag beste vrienden, het is 4:05 op jouw woensdagnamiddag. U luistert Christina en we zijn weer een uurtje samen tot aan 5 in Onderweg. Met straks onder meer Milky, een 80s classic van Aha. Ook nog One Direction, The Jonas Brothers en wie kent nog Alanis Morissette. Dat en nog veel meer.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: Christina.

Lost Frequencies en Live It All. En hoe ervaar jij het? Want de weken na de start van het nieuwe schooljaar zijn de eerste nieuwe verkeersmaatregelen in de Heiste schoolomgevingen in gebruik. De gemeente voert onder meer extra fietsstraten en een schoolstraat in en voorzag aan de sporttunnel aan het station duidelijke zones voor fietsers en voetgangers. Nog niet geweest daar? Moet je zeker eens doen.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
0: Christina.

Martin Garrix. Met de vocale steun van Ed Sheeran. En Repeat It. En cybercriminelen, beste vrienden, die worden steeds inventiever. Hebt u het ook al gemerkt? In hun pogingen om persoonlijke gegevens en geld buiten te maken. Om bewoners beter te wapenen tegen online fraude, organiseert de dienst Integrale Veiligheid van Nederland op dinsdag 22 september een infosessie over cyberpreventie. Het gaat allemaal door in het dorpshuis in Noorderwijk.

0: Leuke vraag voor jullie. Hoe oud was jij toen dit nummer in de hitparade stond? Misschien nog niet geboren, maar ik was toen 14, om eerlijk te zijn. Wham! And wake me up before you go-go.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it all.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een bloedinzameling op woensdag 9 september in de parochiezaal van Pijpelheide en op donderdag 10 september in zaal De Magneet in Grootlo. Telkens van 18 uur tot 20 uur 30. U kan best op voorhand een afspraak maken via het gratis nummer 0800 777 00 of via de website rodekruis.be.
0: Christina, every day.

Je doet het maar achterna, hè. Komen uit Noorwegen en in 27 landen in de wereld op nummer 1 staan met dit nummer. Dat deden ze in 1985, de jongens van Aha en Take On Me. 4:30 geweest op jouw woensdag namiddag 9 september. Zit je al terug in een normaal ritme? Jawel, dat hoort zo bij september, hè. Dan loopt de agenda weer stilletjes aan vol en komen we weer terug in het gewone leven. Goedemiddag, welkom.

Funky and Just the Way You Are. En zaterdag aanstaande gaat het dan door, beste vrienden. Dan wordt de horeca ondersteund tijdens de eerste nationale cafédag. En morgen in Onderweg tussen 4 en 5 krijg je daar iets meer details en informatie over. Morgen meer in Onderweg.

even bekijken, dan stellen we vast dat we de komende dagen misschien met iets minder zon moeten doen. Maar ja, het nazomer zit er nog altijd in hoor. Ina and the sun is up. Het was hem voor vandaag op deze woensdag 9 september. De onderweg bij Christina. Zometeen zit niemand minder dan onze vrolijke David in je radio. Ik wens je nog een hele fijne woensdagavond. En morgen zijn we voor de donderdagse editie van Onderweg. Tot dan.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. In Oslo zit het afscheid van koning Harald erop. Honderdduizenden Noren stonden daar langs de kant van de weg om de stoet met zijn kist te zien of volgden alles op een groot scherm. Voor velen was het allemaal heel emotioneel.
2: He was a very warm man. He had humor. He was like the grandpa of the whole nation.
3: It was especially emotional to see the queen. She was very touched, which touched me as well.
1: Na de viering in de kathedraal was er nog een kleine plechtigheid in de kasteelkerk en werd het lichaam van Harald bijgezet in een nieuwe sarcofaag. Daarnet is de nieuwe koning Hakon op het balkon verschenen om de menigte te groeten en te bedanken voor de steun. Nu is er daar nog een receptie voor de gasten, onder wie onze koning Filip en koningin Mathilde. Harald stierf 2 weken geleden. Hij was 89 en de oudste vorst op de troon in Europa. Na de federale begint nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting. Minister-president Diependalen verzamelt rond deze tijd met zijn ministers, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat.
4: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
1: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat uit van minstens 1 miljard. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedpedelecs op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar is er minder erg aan toe. Volgens de politie was ook mogelijk een e-step betrokken bij dat ongeval. Die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven en dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
5: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
1: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte en dan vooral in de regio rond Luik. Eerst nog kans op wat regen, maar vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen wordt vrij zonnig bij 20 graden, vrijdag geleidelijk regen en opnieuw 20 graden. Zaterdag af en toe zon, rond 23 graden. Zondag gaat het regenen vanaf de kust bij 21 graden.
6: Christina, een hele zomer lang.

Af en toe komt er wel eens zo'n vergeten plaatje voorbij hier op Christina. Dit was er misschien wel zo eentje uit 2012. Ben Pearson, What I Might Do. Wat ik vooral ga doen is proberen goede muziek te draaien tot 7 uur vanavond. David is mijn naam. En deze naam die staat momenteel nog altijd bovenaan de hitlijsten in heel wat landen. Dit is Shakira samen met Burna Boy.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Iedereen heeft zijn eigen levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
3: Een mooi resultaat en service op maat.
2: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
3: GVL
2: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
4: Christina.

Het is niet te geloven dat deze man ooit een punkrocker was. Was ooit de frontman van de formatie The Undertones, een bekende punkformatie. Maar in de 80s ging hij solo en mocht het allemaal een tikkeltje rustiger. Fergal Sharkey was dat en a good heart. En deze formatie had in augustus de meest beluisterde track op de radio's met Magnetic. Dit is De Bauza.

0: In een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Vrijdag 11 september Côte à l'Os à volonté met smaakvolle bijgerechten voor €42 per persoon.
2: Love, dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us.
3: Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
4: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
3: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
4: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
3: Bel ons even op 015 25 74 70.
4: Auto, elektro, Van Rompuy.
3: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Hij is op den Berg.
5: Christina.

Recht uit onze bangelijke 40 geplukt. Justin, Sam Harper en Just a Little. En daarvoor zaten nog de legendarische Kreuners natuurlijk met Ik Wil Je. En ik herinner me nog dat ik als Uki best wel een fan was van dit nummer. Dit zijn Leopold Norevoe en C'est l'amour.

duidelijk ontzettend veel van zijn bompa, bompa, baba, bompa. In 2005 was dat Bob Sinclair in The Love Generation. Onderweg is zometeen nog werk van Topic en Becky G. Sorry Papi komt eraan. En je hoort ook muziek van een dame die net een nieuwe single heeft ingeblikt met Kane Brown. Een grote countryster is dat. Over Weekend App hoor je zometeen. Eerst gaan we back to the 80s met Kim Wilde.

0: Christina, regionaal.
1: Wandel jij graag mee met een gids door Heist Centrum? Schrijf je dan snel in voor 10 september en doe mee met de Open Monumentendag op zondag 13 september. En maak kennis met verborgen parels van het lokale erfgoed. Je bent ook welkom bij de Kaastrooimolen in Heist, de Kerk van Hallaar, het kasteeldomein Hof ter Laken in Boschot en de dorpslinde van Ietegem. Meer info op de website van Heist op den Berg.
0: Christina.

plaat om even de slow te doen in de keuken, zeg maar. Shania Twain was dat en You're Still The One. En zij is ook de artiest die net een nieuwe single heeft opgenomen. Samen met Kane Brown Boots heet dat ding. Misschien binnenkort ook wel te ontdekken hier op Christina. En nog zo'n man die net een nieuwe single heeft ingeblikt is Cameron Whitcomb. Hij werkt nu samen met Marshmallow. Die krijg je binnenkort misschien ook wel te horen hier. Wij gaan nog eens luisteren naar zijn hitsingle Kingdom Affair.

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schalihoevestraat 2, Heisterdenberg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Christina.

was nog muziek van de gevallen superster Alex Warren. Dat bedoel ik voor alle duidelijkheid. Niet figuurlijk, maar letterlijk. Hij maakte namelijk een flinke uitschuiver tijdens een van zijn concerten onlangs. Hij deelde het materiaal of de beelden ook op zijn sociale media en stak er meteen ook de traak mee. Zo moet dat natuurlijk. Jo, nog eens zijn single, Passenger.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
4: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
3: Harald was de oudste vorst op de troon in Europa. Zijn opvolger, koning Haakon, kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. Na de federale is nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting begonnen. Minister-president Diependalen riep een uur geleden zijn ministers bij zich, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat.
5: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat toch uit van minstens 1 miljard euro. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedparallax op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar minder erg. Volgens de politie was er mogelijk ook een e-step betrokken bij dat ongeval, maar die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven en dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
6: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
3: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte en dan vooral in de regio rond Luik. En sport, de Brit Matthew Brennan heeft de 17e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Zijn 5e overwinning al in deze Vuelta. Brennan won de sprint voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en blijft het droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.
2: Zomerradio, Christina.

festivalzomer die loopt zo'n stilaan op zijn einde. Maar in januari zijn er al opnieuw festivaletjes. Lollapalooza in India, dat is niet bij de deur natuurlijk. Maar ze hebben een aantal grote namen al bekendgemaakt voor hun volgende editie. Onder meer Cat's Eye, Limp Bizkit, Fontaines DC. En de dame die je net nog hoorde, dat was Olivia Dean.

de single is Elizabeth Taylor. De uitvoerster die heet Taylor Swift. En zij gaf op 3 juli nog een bescheiden feestje in New York. Samen met onder meer Bradley Cooper, Selena Gomez, Ed Sheeran, Dakota Johnson, Benson Boone, Hugh Grant en Zoe Kravitz. Ze waren namelijk allemaal uitgenodigd op haar huwelijksfeest daar. Je had nog eens Taylor Swift dus met Elizabeth Taylor. En daarvoor zat nog de man die in 1978...

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg. De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

schijnt een hele grote fan te zijn van de Bee Gees, want ter ere van de 80ste verjaardag van Barry Gibb gaf ze de man een heel groot compliment. Ze zei namelijk: jij bent de grootste singer-songwriter aller tijden. Ja, er is misschien wel iets van. De Belinda Carlisle nog eens uit 1987 met Heaven is a Place on Earth. En daarvoor zaten nog de namens van Cat's Eye met Animal.

toen de tijd ook een concertreeksje lopen in het Sportpaleis met Onvoke en ook met Mr. Lava Lava, inderdaad. Shaggy, dit was een van die singeltjes die erbij hoorden. Natalia meets Onvoke en Glamorous.

Vergeten Yoga draait elk jaar wel zijn zomerhitje mee. Dit was er eentje van vorig jaar wel weer met Fleming en Niet Nodig. En een band die zeker nodig blijft zijn de legendarische heren van de Dire Straits. Die hoor je daarvoor nog met Twisting by the Pool. En deze formatie staat binnenkort voor een aantal concerten in Duitsland. Dit zijn de Backstreet Boys.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg. Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina.

herinner me dat ik ooit een concert van de heren zag in het Sportpaleis. In een derde van het Sportpaleis. Vraag me niet waarom dat zo geregeld was. In elk geval, je hoorde Duran Duran met de Union of the Snake. Ik ga bij deze als een slang naar huis kronkelen. Dat doe ik meteen op de tonen van Jennifer Lopez en David Guetta. En hun single Save Me Tonight.

0: Christina Nieuws.
1: In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Het gebeurde gisterochtend aan het station. De man wou daar een trein nemen naar zijn werk toen hij ruzie kreeg met de twee en in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon de daders kort daarna oppakken. Ze zijn door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst voor diefstal met zwaar geweld. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram en ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
2: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België, maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
1: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
3: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
1: De nieuwe Noorse koning Haakon kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. En dan nog sport. De Brit Matthew Brennan heeft zijn 5e ritzege gepakt in de Ronde van Spanje. Hij was in de 17e rit opnieuw de snelste in de sprint, voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Wout van Aert, ploegmaat van Brennan, blijft in de groene sprinterstrui. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.
0: All summer long, Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Dat gebeurde gisterochtend aan het station van Waarschoot. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk toen hij door de twee in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Je hoort zijn broer.
3: Tegenwoordig voor pakken haar, gewoon uitgetrokken. Ze lag daar op de grond en ze er gewoon met haar voeten zitten op stand tot alles is in stand. Oogkasten, neus. Allee ja, moet dat nou nog meemaken?
2: De politie kon de daders snel oppakken. Ze waren ontsnapt uit een instelling en zijn door de jeugdrechter opnieuw geplaatst. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
4: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België, maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
2: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. En sport. Elise Mertens zal eind deze maand niet meedoen aan de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Ze geeft de voorkeur aan het toernooi in Singapore. Mertens won dat vorig jaar, waardoor ze er veel punten moet verdedigen voor de wereldranglijst. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
0: Christina, more music.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg op een plein het aan de stok met een andere man en die zou het slachtoffer volgens getuigen meermaals hebben gestoken. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Ze onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden, mogelijk 1 euro. Dat meldt VTM Nieuws nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Politiek journalist Karel Latré.
2: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar u weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
1: Vlaamse minister-president Diependalen vergaderde vandaag al met zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Crevits van CD&V. Maar daar is nog niets beslist, ook niet hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk zowat 2 miljard euro, morgen vroeg praten ze voort. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En sport in de Champions League voetbal is FC Barcelona sterk aan de competitiefase begonnen. Het won zijn eerste wedstrijd tegen Feyenoord met 5-1. Rond deze tijd begint Napoli eraan tegen Arsenal. Bij Napels staat Kevin De Bruyne voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
3: Christina, every day.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg het op een plein aan de stok met een andere man en die zou hem hebben neergestoken. En dat overleefde het slachtoffer niet. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Zij onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro, dat meldt VTM Nieuws. Nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
4: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
3: Het is wel nog niet duidelijk hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk gaat het om zowat 2 miljard. Morgen vroeg praat minister-president Diependalen voort met zijn vice-ministers-presidenten. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En rond deze tijd begint in Dallas in de VS een speciale partijconventie van de Republikeinen. Die zal 2 dagen duren. En het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
5: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
3: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. Elise Mertens speelt eind deze maand niet mee in de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Mertens wil liever het toernooi in Singapore spelen. Daar verdedigt ze veel punten voor de wereldranglijst, want ze won dat toernooi vorig jaar. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van die Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. En Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Je kan hem gebruiken als gewone smartphone, maar als je hem openvouwt, dan krijg je een veel groter scherm. Technologie-expert Kenneth T.
6: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
3: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer van die plooibare smartphones. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen en opnieuw 20 graden.
2: Christina.
7: Ik

0: Christina Nieuws.
1: In Dallas in de VS is daarnet een speciale partijconventie van de Republikeinen begonnen. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
2: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
1: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt, bovenop de zowat 1700 van gisteren. Het komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. Volgens hen kan het nog een tijdje duren vooraleer die opgelost zijn. En sport, de Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich vanavond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op die wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Lanaken in Limburg heeft de politie geschoten op een auto. Het gebeurde toen die vluchtte voor een controle. De politie zette meteen de achtervolging in en die eindigde toen de vluchtende auto tegen een politievoertuig botste. Er is één verdachte opgepakt, één agent raakte lichtgewond. Er loopt een onderzoek. In Dallas in de VS is een speciale partijconventie van de Republikeinen aan de gang. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen, maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
2: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
1: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. En sport in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain goed aan de competitiefase begonnen. Liverpool versloeg Atletico Madrid met 2-1, Barcelona klopte Feyenoord met 5-1 en PSG won met 6-1 van Bratislava. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. En op de US Open tennis speelt Alexander Bloks op dit moment zijn kwartfinale tegen de Rus Gatchanov. Dat is de nummer 50 van de wereld. Bloks staat 34ste. Ze zijn daar bezig aan de tweede set. De eerste verloor Bloks met 6-2. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: 24 hours a day, Christina, every day.

0: Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
1: letsgo.be. Christina.

0: In een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be. Christina.